0: ver van mij die twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Geef je energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Wat is dit?
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: ahí. ¿Qué tenés en el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengtetest daarvan.